0: الحمد لله على السلامة.
1: Erzähl mal, was hast du im Sommer gemacht?
2: Hey, war echt cool. Wir haben viel, sind viel rumgereist. War echt super. Und bei euch?
3: Alors, comment ça va? Raconte-moi les nouveautés.
4: Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¡Qué bien! ¿Cómo vais?
5: Ezer éve nem láttalak. Mesélj, mi történt veled?
6: Ah, ki finti? Ki finoma el familia?
7: Ja, te kellem.
3: Dimmi come va!
6: Tijd in het stap?
2: Hey, best lang geleden.
8: Hoe
9: gaat het ermee?
8: Ja, goed. Met jou?
9: Ja. Is het tijd om te pop-up voor Barbie?
10: A Barbie and a beer would be good.
2: On kore rom.
11: Sema, orbeste.
12: Speak, just speak.